Als een lieve Marie, het is toch maar schoon dat je wel daarheen. Dumpf aan rollten die Fluten. En Hinrich, mijn Hinrich, wo is denn der?

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?